Vi kjenner godt eget vårt enn alles enn jeg bed fortale. En krist fra langtrig har dette skrevet. Fortal godt alles vårt enn din hårt es, så oss ene sin hårt to en frend offloder vårt. Ofte at vårt skjennet og det zari mocht zene. Fortal om vårt dine trubbel sent, så dat hei de treste kan. Fortal om dine fred, så dat hei de eerbor mokke kan. Fortal om vårt dine verlange sent, zodat hij die rein mokke kon. Vertaal aan wat die niet gefällt, zodat hij die, den je wenst, door even, geven kon. Vertaal aan wat die verzekeringen zijn, zodat hij die de bewaren kon. Wees aan woord die wond en die hoort mocht zijn, zodat hij die hele kon. Vertaal aan woord je lekkeltig doet, totdat goed het best, en woord schwind die no dat bezit, en aanbestendigt je trekken wordt. Vertaal am wo de leif voor die zelst, die angereicht to andere mocht, wo dat laget ek die lakke deed, anaprechtig te zenne, wo stelt het die en andere beschummelt. Wann du die zelfst zo to am uitschedde worst, dan worst du emma wat to am te zeien habe. Door wat nus zenne dat du van am versterke worst, selig zijn zonne die zo met God em je bed rede kenne. Alle Christen zullen zo'n verwantschaft met God hebben. Wanneer God alles weet, am je veld dat, wanneer we am alles vertalen, wat op ons hoort mocht zijn. Nu Jacobus dat vierde kapitel de vijfde en zesde vers. Oder meen je dat de schrift am zand zegt, de juist die aan ons woont, is begierig, maar afganst? Ober, hij heeft de ratere je nood. Daarom zegt hij, God stalt zich de stalte jegen aan, over de demietje heeft hij je nood. En in vierde vers en dit kapitel reed Jacobus van woe vriendschaft met de welt, vriendschaft jegen God is. En de vijfde en zesde vers deed hij op dit boer en reed van wat andere schriften zei. Dit jeet den ganzen weg terug naar dat eerste Moseboek. Daar in dat zesde kapitel wordt ons beschreven woe de mensen op eerd, bloos dat bezit dachten en tjene tiet hadden voor God. Noah en zijn familie waren de eentje die God leefde en zijn genood ervoren deden. Wanneer we van afgans denken, dan is dat met aanrecht vergelijkt. Bij God is dat anders. God zijn afgans is wegen zijn eer. Daar is geen andere God. En de wereld heeft zich tegen God gestalt. De is van God weggegonnen. God wil niet hebben dat iedereen weer zal verloren gaan. Wanneer mensen zich tot God gaan geven zullen, of in een stad zich tot andere jetten gaan geven, dat is wat God met afgunst brengt. Zijn afgunst is een heilige afgunst. Am deed dat wij, wanneer mensen van hem wegdraaien. Jacobus heeft over nog veel meer te zeggen. Wanneer er ook zonen zijn die zich tegen God gesteld hebben, en een vriendschap tegen God zijn, toch is door meer als je nog je nood bij aan. God zien je nood is veel geraten als ergend wordt dat ons in de wereld trubbelen kan. Je nood is God zien je volle ons jegen even dat we niet verdiend hebben. Dat is vol je nood. We weten werkelijk niet hoe genedig hij is. Dat meent aber niet dat hij de zend en al dat God loos het voorbijgaan laat. Oh nee. En leef schijkt hij zijn eentje zin. De Heer Jezus en haft al de wereld er zin op aan je leicht. Deg zijn dood haft Jezus voor alle zin betoeld. En deg zijn opstonen haft hij den je wens je kreeg over de zin en den dood. Derg God zijn genoot heeft hij de radung dat even het leven te zonen die aan de Heer Jezus leven worden. Deg zijn geloven neemt de mens de Heer Jezus als zijn heiland aan. God zijn leef heeft ons de Heer Jezus als ons raden, en zijn genoed heeft ons de raden door de geloven gegeven. Daar is geen mens die zo slecht is, dat God zijn genoed aan niet raden kan. Maar zo'n mens moet zich demietje en toestonen dat hij een zinde is, en dat Jezus voor hem gestorven is. Stoltheid is de gemeen mank mensen. We denken je weinig veel meer van onszelf als we zullen. Dit is wat we in Rijmer 12, de derde vers lezen.
Dan dekte ik nood, die mij geeft, als zei ik toe aan jeder ene mankjunt, niet hekje van zichzelf te denken als hij werkelijk is. Leven met een klare zin te denken. Zo van zichzelf te denken als God den geloven toegedeeld heeft. God stelt zich tegen die stelte. Een stelte mens leeft, hij weet meer als anderen. En dat hij voor zichzelf oppassen kan. Hij leeft zogar dat hij zijn ene weg naar hemel maken kan. Zo'n mens heeft vielleicht veel plannen voor zichzelf uitgedacht. Maar hij weet gar niet wat die nächste stund brengen wordt. Stelte mensen leven niet dat ze zich op God oder andere verloten brücken. Zonen denken veel meer van zichzelf als ze werkelijk zijn. Stolte mensen worden ihre Stoltheit matter und Siedleier, wann sie Gott seine Gnade und Segen willen haben. Aber, Söhne, die sich für Gott demütigen, die worden Gott seine Gnade kriegen. Demütig sein meint, dass wir unser Reich stehen, für Gott nehmen und mit Gott stemmen, und was er von uns sagt, und was er in dieser Welt tut. Söhne, die sich für Gott demütigen, wird er so viel Gnade geben, als ihm fehlt. Aber Gott seine Gnade wird niemals utranen. He is de God van alle genoed, en God zij dank. Jacobus, het vierde kapitel, de zevende, betiende vers. Daarom ziet God on je doen, oberstalt junt je in dem dievel, dan wordt hij van junt wegrennen. No dat junt no God, dan wordt hij zich no junt nodre. Reinigt junt heng, je zinde, en maakt junt harte acht, je met een dubbelde zin. Neemt nood aan en hield en doet treure. Doet treure en een steed lachen. En laat je een vrede verlegenheid worden. Demietigt junt ver dem Heer. Dan wordt hij junt een hecht hebben. God on je doen zinnen zal voor ons niet een schwore zaak zijn. Wils hem kap weet wie dat hij even alles is. Dat zien ze dat het een andere zaak is, want dat ergend wordt met ons willen en met ons leven te doen heeft. De stoltheid komt terug, wann wir leven, dat wir onze ene Sache beter regieren kennen, als Gott dort kan. Dort is oberkrijgt, wat passiert, wann Gott ons der zien wordt, wat deutlich macht, en wie dort nicht doen. Wann wir krank sind en om dokter gonen, en hij ons zegt, wat wir doen zullen, en dort doen, dan sind wir dem dokter ungedoen. Waarom wird wir dan nicht Gott ungedoen zennen, wann hij ons leiden wil? Gott weet wat hij deert, en wat hij doen moet, anschlecklich en zelig, dich deze welt brengen, aber wie matte am ungedoen zennen. Du es ober ene jegen dem wie ans stalen matte, en dort es de dievel. De dievel es ans fiend, en hij es Gott zien fiend. De apostel Johannes zegt dit, en 1. Johannes 4, 4. Vers, lees de tjinge, je zendt van Gott, en je ha even den gewonnen, wils de en junt is grater als de in de welt is. Van andere schriften leer we dat het de dievel is die in de welt is. De heilige Jezus woont en zonen die dem Heer Jezus aangenomen ha. En dan zelfs hebben we niet de kracht even dem dievel te gewinnen. Maar de heilige Jezus is God. En hij heeft de kracht. De eeuwige hand is al van dem dievel weggenomen als Jezus op een kruis voor ons starf. En dan waar er van den dood opstond. Dat is waarom wij ons jegen dem dievel stalen kennen. Hij wordt weigeren, wils hij weet dat hij niet jegen God gewinnen kan. Er zijn ober zonen die van dem dievel beschommeld zijn. Een van die leven niet dat hij de dievel is. Een andere leven hij kan niets doen. De dievel is een leugner en een merder. Hij wordt mensen beschommelen zodat ze niet God gehoorzaam zullen zijn. Durch dem Herr habe ich über den gewünscht, Eva am. Wir sehen uns nur Gott nodre, und er wird sich nur uns nodre. Gott kämpft mit unserer Horte der, und wird dort lure, was wir am ernennen lassen worden. Er wird nicht mit Gewalt ernennen kommen. Menschen denken, dass sie können sehr gut ohne Gott in seine Not vor dich kommen, aber sie verjeten, dass sie denken, nur den ewigen Tod lädt. Zo'n leven wordt een mens ook niet tevreden stellen. Wanneer we niet wel een trouble met hem die wil hebben, dan moeten we ons vernemen dat we ons dag voor dag no God nodig worden. Je dichter bij
vi bij dem Herr wandelen, so viel sicherer, wo wir von dem Diebel seine Geschneise sind. Gott ist heilig, und wann wir mit am Wandeln wollen, dann müssen wir uns von der Sünde scheiden. Sünde kann nicht leicht behandelt werden. Und es steht, dass wir Spaß machen von der Sünde, soll wir lieber darüber trüren und heilen. Gott kann uns nicht sein Segen geben, wann wir nicht mit unserer Sünde recht handeln werden. Gott allein kann die Sünde vergeben, aber wir müssen die bekennen. Dort ist, was wir in 1. Johannes 1, nähe in der Vers lesen, wann wir unsere Sünde bekennen, es ist true und gerecht, unsere Sünde zu vergeben und uns rein zu machen von aller Ungerechtigkeit. Wann wir uns demütig geworden, dann wird er uns zur rechten Zeit in Hecht heben. Gott stellt sich gegen die Stalte, aber er hat genug zu der Demütig, so viel als anfällt.

Ek sê Hilda Friesen, en dat brood van ons leven vind jou is uit Lukas 19, 6 en 7, hoe dat zegt. So spout hy zich dat hy raufkeim en neem aan met vrijheid ab. Ob als die ander dat zagen, grum zeiden ze en zeden, hij is nu een zinder te gast gegoen. Zacchaeus lüde nicht, dat Jezus am tweimal zijn wird. De moment als Jezus zegt dat hij nu zijn huis komen wil, klottert hij voet van boom af en met zeer grote vrijheid neem aan naar zijn huis. Van die al passiert op een veelmoedig jeendeel. De haar champt en put het eenmaal en nogmaal aan en wanneer je zet dat het de haar is, schlitz vielleicht de deur toe. Je wirst met hem nog te doen hebben. Zo fjaken, maar de heiland dan bloos treurig weggaan. Al zijn prachen en denken helpen als ganz verjeefs je wast. Heb je al alle jene die ook gemerkt en am Angeloden nennen te komen? Hij is ons heiland, die zijn bloed en leven voor ons gegeeft heeft. Zal hij niet in onze horten welkom zijn? Zacchaeus brok zich niet lang door even bezennen. Voor hem werd het een grote eer en ook een grote vrijheid dat Jezus naar zijn huis komen wil. Als die beide eerst in huis naar je gegaan zijn, merken ze de deur hangen aan touw. Buiten stonden de mensen van Jericho en grimzooien. Nu kan je zijn dat hij geen profeet is. Want hij een profeet weer, wordt hij weten wat voor een persoon Zacchaeus is. Dat is het, wanneer hij

0: Norwegian Krait Pan?
1: Nee, mijn onkel weet dat wel.
0: Komt straks ik ga dat.
1: Jo.
0: En dan, als je iemand weer, dan onthouden en verzet je nap te dukken?
1: Dan dat is een kabel met even telefoonlijn even smeten en ruipt het overwetskoor. Wat hij weer of, wat hij doet weer dan. Die dat 3 stunden en dan wordt het al dag zo eens en dan hadden we gelijk 2 de boer.
0: Had het weer de nacht?
1: Ja.
0: Oké. Ja, en dan op een trade was, had je trouble met de auto?
1: Ja, eerst met hem zoek, op in Maria Circle, op de boendijp op je hoed en moest weer de eigen. De eerste koorde brug ook, moet een schöne tupje merken aan die dat erover en direct erover. Jent die zei, schrijf over de blijfboeven.
0: Ah, die jent dan achter zijn vlus?
1: Ja, ja.
0: En weet je geen brie?
1: No.
0: En dat, wie woont dat?
1: Dat woont hij weer 30, 40 centimeter. Maar dat even schilden. Moesten ze die even zon schaffen, dat niet te zijn waarschijnlijk.
0: Ah, ja. En dan?
1: Dan kreeg ik hingen op de tweede eerste koor. Ik in Schmetter John en nog een dan. Dan schleip ik door mijn voor. De weer lag op de koor. Niet opkwalde.
0: Ja.
1: Ja, en dan op de jubi, dan nemen we naar aan de oude trap. En dan wie we vlieg hoofd, wat garai. Vlieg 80 kilometer. 70, wat we van de jubi waren hier. Wie ons met toestijgen.
0: Ja. Ja.
1: Dan moest je de Uni opschrijven, de Matur. Dan hebben ze een Scharalat weer, wie een Saarseländer. Dan hebben we de Pornlist nehmen, wie de Eilbahn erst. Dan hebben wir eine Wille auf vier Räte. Oder den Pisten hergestorben, die musste da irgendwo Berner bleiben, die wieder forsten. Schreiben Uni los.
0: De Wille?
1: Ja, wenn ich das. Lang een wille honderd had de lijn gerust, had niet hier ingezet. En dan nemen we de ene de gansrit en dan waren er touw en dan voeren we er weer de, met 5 cilinder, schroft ook.
0: Ah ja. Had je je rekschaft alles met?
1: Ja, brug niet veel sleutels.
0: Ah. Ah ja, allerhand erleefd. En dan zit ze de wegstubok met een trek dan nog hier voor.
1: Ja, ja. Dan.
0: Wat? Noem je dat, wat voel je daar aan? Dat je ze maken van hier wat metnemen en van daar wat holen?
1: Ja, we deden hier zijn mines. En La Plata leidde een aanheer van vrij en dan.
0: Deed je voor wem arbeiden? Dat werd
1: ja, voor knal Tibet.
0: Ah, oké. Okay. Aanheer met vrij?
1: Ja, en de andere ook zo. Twee andere weer door Vrema. Ja.
0: Nog een treiter?
1: Ja, en een Pieter Vrema deed hij allemaal met 10 shower dat.
0: Bij later.
1: Ja, en die had ook nog mensen met.
0: Oké, 2 treiters en 1 scherwelijt, 1 kabinet.
1: Ja.
0: Zo voer je dan. Dat, die voer ook zo langzaam als je voeren?
1: Ja, dat. Wie? Hoorde iemand dat je met hond gaat en dan leidt wie bij een kleine laag aan
0: En dat die toch ook wel lang, moest je dat 5 dan nog weer drentje?
1: Ja. Nee, dat weer een beetje lang. Maar denk ze nog maar, wie weet dan. Wat? Die station waar we afloeden deden.
0: Van wanneer?
1: Van maandag, vermaak.
0: Ah. En wat deed het per je rens?
1: Nou, ik had geen zijdeel en ook geen voorraadschien. Ook het feit had ook niet de marke. Dat ging de andere tijd.
0: Also, die controleerde je toen niet?
1: Nee, en dan de laatste reis. Dus, ik weet niet. Helemaal aan een reis dan. Dann wurde heute durchgeweißert abgeräumt, frischen Zirkente angesagt und dann schickte er dem die Salute Marker kontrollieren. Und dann, da er die kriegt, den einen Anhänger, der frei hat Marker, bei den anderen nehmen. Und wir mit frei in Ölrema, die können die mit Hängen schauen und reden, kriegt er das Hand, den anderen, da ist er auch nicht kontrollieren. Aber als der dann vorher hat, dann sehr, wie spät, dass ihr Marsch dann kommt.